bescheiden. Ja. Alleen die heks denkt dat ze nog mooier is dan ik. Oh, krijg toch allemaal de hik. Want de knapste, dat ben ik. Ik ben slim en intelligent. Oh, yeah. En een aantrekkelijke vent. Oh, yeah.

0: Dank u.
1: Houthakker Willem kwam aangelopen. Heks en wolf gaven hem het flesje met de toverdrank. Willem had wel dorst gekregen van al dat harde werken en nam meteen een slok. Het smaakte een beetje vreemd. Het borrelde in zijn buik. En hij kreeg toch ineens zin om een hele grote sprookjesboom om te hakken. Lieve kinderen, als dat maar goed afloopt. Want houthakker Willem ging meteen op pad en heks en wolf verdwenen lachend in het snoephuisje. Ondertussen kwam ezel aangelopen.